0: Sonnen bedoelen jullie dat ook wel niet? En dan maak ik het er maar
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...